Soweit, Klein Honeycutt met Rock All Night. Wouter Gates, Rockabilly Music, 1956, Hayden Thompson en Fallon Rock.

Slap the bass and rock, yeah, rock. Das waren die Miller Sisters met Ten Catch Down. 1956. Voor 2 weken hebben we bereits Johnny Cash ook natuurlijk gespeeld. 1955, Sun Records. Voor 1 week, die eerste helft, 1956. Januari bis juni 1956, waar Johnny Cash ook erbij. I Walk the Line. Und heute natürlich auch Johnny Cash wieder dabei in diese Sun Label Special. Rocking 50s, Johnny Cash and Train of Love.

Billy and the Little Green Man waren das. Met Flying Saucers Rock'n'Roll. Ook in deze Sun Label Special Billy Lee Riley erbij. In de gelijke tijd, december 1956, worden ook die allereerste platten van Jerry Lee Lewis eingespeeld in de Sun Recording Studio. Jerry Lee Lewis, damals nog totaal völlig onbekend. Zijn eerste platten waren op de A-side The Crazy Arms met op de B-side End of the Road. Het is niet werkelijk zijn allerbeste song die er damals had aangespeeld. De B-side is mijn bijna nacht. Het was besser wie Crazy Arms. Jerry Lee Lewis met zijn allereerste single uit 56 Sun Records met End of the Road.